Luistert naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jort Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

U hoorde Start Your Eight van Peter Adriaans, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. En we gaan verder met De Uren 13 tot 17 van Willem Boogman, de première van 5 delen uit het werk In Progress, dagelijks, dat uiteindelijk 20 uur zal beslaan. Daarna hoort u een werk van Piet-Jan van Rossum uit 2005, getiteld Achtjes rennende rood hondje. Luistert u wederom naar FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

en achtjes rendende rood hondje van Piet-Jan van Rossum, beide uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het November Music Lunchconcert dat op 10 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal werd afgesloten met een première van de uit Canada afkomstige, maar nu in Nederland wonende componist Thierry Theroux. Zijn werk If I Had Something to Do with the Telling of Time is overigens een van de 10 genomineerde composities van de Toonzettersprijs 2011. Luistert u naar FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

En u hoorde If I Had Something to Do with the Telling of Time van Thierry Diderot. Uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Aan het einde van dit concert van FC Jongbloed tijdens het festival November Music 2010. En de opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de compositie Bosch van de Utrechtse componist Jorrit Tamminga. Dit stuk uit 2007 is geschreven voor een expositie over het gelijknamige verdwenen Waddeneiland. Het stuk verklankt de opkomst en ondergang van dit Hollandse Atlantis. Dit is Bosch van Jorrit Tamminga.

0: Dat was Bosch van Jorrit Tamminga. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010 met de Composers Club. Over enkele jaren krijgen steeds drie jonge componisten een opdracht voor het schrijven van een solocompositie. En elk werk wordt tweemaal uitgevoerd en tussendoor heeft muziekpubliciste Thea Derks een interview met de componist en de uitvoerende muzici. U hoort nu steeds het interview en de tweede uitvoering van het werk. En als eerste is aan de beurt Antal Spork met de compositie Pedal Play, uitgevoerd door harpist Anton Sie.
1: Dankjewel Anton Sie voor je mooie uitvoering. Antal Spork, kom jij naar voren? Wie van u dacht, god, er gaat af en toe even wat mis? Met dat gekletter van die snaren. U dacht, hij doet het even niet goed. Oké, okay, gaan we meteen aan Antal vragen. Was het expres of per ongeluk?
2: Ja, zeker. Dat is expres. Ja.
1: Hoe krijg je dat gekletter nou voor elkaar?
2: Nou, harp heeft een mechaniek met twee punten waar dus snaren op ingekort kunnen worden. De snaren in zijn langste stand zijn de toonladder van 6 groot geven. Je kan hem één keer inkorten, dan krijg je een halve toon hoger. Je kan hem nog een keer inkorten, dan krijg je nog een keer een halve toon hoger. Als je dat pedaal wat je daarvoor gebruikt, maar voor de helft intrapt, dan is dat mechaniek net niet tegen de snaar aan. En dan krijg je dat die snaar gaat uitslaan tegen de mechaniek en dus lawaai maakt.
1: En waarom gebruik je dat?
2: Dat is een effect wat je kan gebruiken om bijvoorbeeld op een climax moment in een stuk.
1: Nu heb je het stuk genoemd Pedal Play. Waarom?
2: Nou, de pedalen spelen sowieso bij de harp een belangrijke rol, maar in dit stuk zijn ze eigenlijk de basis voor de opzet van het stuk geweest. Ik heb namelijk als allereerste een pedaalschema ontworpen met wisselingen van de pedalen. Je hebt 7 pedalen bij de harp en ik heb een vast patroon gemaakt waarin die steeds gewisseld worden. En in dit patroon wat ik heb gemaakt, dat is namelijk, je hebt 3 pedalen links, 4 pedalen rechts. Door steeds links en rechts om en om 1 pedaal, 1 stand te verplaatsen. En ze gaan trouwens allebei in de andere richting. De ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Krijg je dus een cyclus. Omdat hij dus links 3 en rechts 4 pedalen heeft, komt er steeds een andere pedaalvolgorde uit. En na 73 wisselingen kom je weer uit bij de beginstand.
1: Nu heb jij dit stuk geschreven voor harp. Sorry. Was dat jouw eigen keuze of was dat een verzoek van November Music?
2: Dat was mijn eigen keuze. Het mocht alleen geen piano zijn. Ik denk dat met ruimte te maken heeft dat een vleugel hier moeilijk te plaatsen is. Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de vraag was om een solo stuk te schrijven. Voor maakt niet uit als het maar geen piano is. Een solo stuk schrijven vind ik persoonlijk best moeilijk. Want één instrument is maar één instrument.
1: Een harp heeft veel mogelijkheden.
2: Elk instrument heeft natuurlijk veel mogelijkheden. Maar voor een componist is een solostuk heel confronterend.
1: Oh, waarom?
2: Omdat je dan... je hebt bijvoorbeeld qua klankkleuren heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden dan wanneer je een combinatie aan instrumenten hebt. Dus je bent, ondanks dat natuurlijk elk instrument veel mogelijkheden heeft, dat is logisch. Anders zou het geen instrument zijn. Maar ben je toch relatief beperkt. Dus je bent heel erg aangewezen op de kern van je schrijfstijl.
1: Nu zei jij ooit, hoorde ik van Bert Palings, die nu hier niet aanwezig is, de organisator van dit festival, dat jij gezegd zou hebben, na 1945 is er nooit een goed stuk geschreven. Heb jij vandaag zelf een goed stuk geschreven?
2: Daar laat ik mij niet over uit. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen sowieso, maar van de andere kant ben ik niet zo erg snel tevreden over iets wat ik zelf doe. Dus ja, dat weet ik niet.
1: En waar sloeg het op dat na 1945 geen goed stuk meer is geschreven?
2: Ik weet niet of ik dat heb gezegd hoor, maar want dat vind ik namelijk ook niet hoor. Want er zijn een heleboel stukken die mij heel dierbaar zijn na die tijd. Maar de kern van het verhaal is een beetje dat ik ook pianist ben. En dat ik als uitvoerend muzikus tijdens mijn studietijd me veel toch wel heb toegelegd. In ieder geval ten opzichte van andere pianostudenten heb ik me relatief veel bezig gehouden met nieuwe repertoire. Maar dat de belangstelling bij mij daarvoor erg is afgenomen. Dat ik te veel onzin ertussen vind. En geen zin meer heb om dat allemaal in te gaan studeren.
1: En de onzin zit hem waarin?
2: In het speelplezier wat ik eraan beleef. En de praktische uitvoerbaarheid op een podium. Als ik een stuk op een podium moet presenteren, merk ik dat het prettiger is om een stuk van Brahms te spelen dan om heel veel moderne stukken te spelen. Die zijn vaak minder handig, vaak zelfs onhandig. Je hebt tegenwoordig te veel componisten, vind ik, die geen instrument spelen. En vaak nadrukkelijk onhandige muziek schrijven. En zich eigenlijk niet realiseren wat de consequentie daarvan is voor degene die het moet uitvoeren.
1: Denk je, je zegt nadrukkelijk onhandige muziek schrijven, denk je dat ze het expres doen?
2: Ik denk dat ze het niet weten vaak. En dat is een probleem voor de uitvoerder. En omdat ik dat zelf dus heb gemerkt, dat ik er gewoon last van heb op het moment dat je een stuk moet uitvoeren wat, nou ja, niet handig is, wat niet prettig speelt, waar je je nooit echt in thuis voelt. Dan, ja, dat wil ik dus ook liever een ander niet proberen niet aan te doen in ieder geval.
1: Nu ben je dus inderdaad zelf pianist, maar ook dirigent. Je bent componist. In hoeverre beïnvloeden die uitvoerderskanten jouw eigen componeren?
2: Ik denk wel veel. Ja, dat, net om de reden die ik net zeg. Ik ben heel erg wel altijd bezig met hoe werkt het op een podium? Hoe is het voor een speler om dat te moeten doen? Kan dat? Is het handig? Kan hij zich prettig voelen met dit stuk? Dus ik probeer daar wel aan te denken. Ik denk wel dat dat zeker invloed heeft, ja.
1: Heb je ook met Anton samengewerkt? Oh, misschien moet ik het Anton even vragen. Heeft hij aan jou dingen gevraagd?
3: Ja, zeker. Hij heeft, we hebben eerst een sessie gehad waarbij hij alle mogelijkheden van de harp heeft onderzocht. En dat was wel heel leuk. Maar toen kwam hij met een schets aanzetten.
1: Onmogelijke dingen. Onhandige dingen.
3: Onhandige dingen, ja. Tenminste, dus, ja, bijvoorbeeld, ja, hij wilde op een gegeven moment 2 strijkstokken in de weer. Maar gelukkig vond hij de klank te zacht, dus dat heeft hij...
1: Jij deed expres heel zachtjes strijken.
3: Nee, ik deed niet expres, maar dat heeft hij bijvoorbeeld uitgeschat.
1: En als we het even aanhaken bij wat Anton zegt, hij als pianist merkt of ook als dirigent dat stukken eigenlijk niet zo goed zijn geschreven voor het instrument. Wat doen componisten bij de harp vaak fout?
3: De pedalen, dat is dus een lastige issue. Vaak is het heel pianistisch, dus dan schrijft ze bijvoorbeeld 10 klanken, terwijl we met maar 8 vingers spelen. Of afstanden die onmogelijk zijn.
1: Te groot zijn.
3: Ja, precies. Ja.
1: En 1 laatste vraag nog aan jou. Jij bent de zoon van een componist en van 2 pianisten. Componist zit ook hier, Joost Spork, ook hier op het festival uitgevoerd. Is dat nou een voor- of een nadeel? Oh ja, nu moeten we even weg.
2: Ja, dat is een vraag die ik mezelf al vaak heb gesteld. Ik denk het grote voordeel is dat ik vanaf mijn geboorte al heel veel bagage heb meegekregen. Heel veel heb meegemaakt, stukken van mijn vader heb gehoord toen ik al heel klein was. Ik weet niet of er een nadeel is, maar...
1: Misschien kijkt hij altijd met je mee, zegt hij, nou die noot klopt helemaal niet, vind ik niks
2: nee,
1: aan.
2: Nee, daar ben ik denk ik ook te eigenwijs voor, maar... Dat doen we eigenlijk al lang niet meer, dat we met elkaars muziek bemoeien, nee.
1: Oké, dankjewel Anton Spork. We gaan opnieuw luisteren naar Pedal Play van Anton Spork, gespeeld door Anton Sie.

0: Dat was Pedal Play van Antal Spork door Anton C. op harp. En we gaan verder met Stefan Prins. Van hem klinkt het werk Ensuite, uitgevoerd door Pieter Martijnsens op cello.
1: Dankjewel Pieter Martijnsens. Jij moet even nu chillen, want het was een zwaar stuk. Dat heeft u vast ook wel gezien. Stefan Prins, als enige heb jij vandaag geen nieuw werk geproduceerd. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk heel onschuldig. Op het moment dat November Music mij vroeg om dit concert, om een stuk te schrijven voor dit concert, kon ik eigenlijk niet meer. Mijn agenda zat vol. Dus dat is de enige reden.
1: Je hebt het stuk gekozen wat je al had liggen. In 2008, meen ik, geschreven.
2: Ja.
1: Je hebt wel dit jaar nog dingen aan veranderd. Wat?
2: Wat precies is moeilijk te zeggen.
1: Of waarom dan?
2: Het duurde er niet naast. Het stuk was eigenlijk geschreven voor een cellist, Jean-Guy Henquerat, die het heeft uitgevoerd in België in 2008 in het kader van een Bach-suites marathon. Dus hij heeft alle Bach-suites gespeeld en had gevraagd aan twee Vlaamse componisten ook om een stuk te schrijven dat daar in dat concert ook gespeeld zou worden. Dus ja, als componist is dat natuurlijk een zeer... Dat is een moeilijke vraag natuurlijk om een stuk te schrijven dat naast de onsterfelijke suites van Bach gespeeld zal worden. Wat doe je daarmee? Ik heb daar zelf... Maar dat is misschien een antwoord op een andere vraag die je misschien straks gaat stellen. Maar ik heb daar dus...
1: Bepaal ik zelf wel.
2: Oké. Wacht, ik zal teruggaan naar je eerste vraag misschien. Ja. Hè? Wat heb ik precies veranderd? Ja, dus nadat Jean-Guy Henquerat het stuk heeft gespeeld... heb ik met Pieter aan een stuk opnieuw gewerkt. Pieter was eigenlijk ook, hoewel Jean-Guy Henquerat een stuk fantastisch gespeeld heeft, was Pieter wel de eerste cellist die echt gespeeld heeft dat op de partituur stond. Of toch grotendeels. En goed, dat gaf mij de gelegenheid natuurlijk om te oordelen of dat het stuk werkte zoals het geschreven was. En er waren een aantal dingen die beter werkten dan ik had voorzien, of die minder goed werkten dan ik had voorzien. En dus heb ik die stukken wat aangepast.
1: En toen je het schreef op verzoek van Jean-Guy Henquerat, had je toen al contact ook met Henquerat over de mogelijkheden? Of werkte je altijd al liever met Pieter, omdat jullie zitten samen ook in het Nadar-ensemble?
2: Nee, op dat moment had ik eigenlijk met geen van beiden contact over dit stuk althans. Maar wat ik meestal doe als ik schrijf voor een bepaald instrument, is daar mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
2: Nee, letterlijk. Ik bedoel, ik maak mijn... dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
2: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dat nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen. En
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo cello stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
2: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier wel gebruik maakt van het verleden van Bach, daarop reflecteert of dat probeert te incorporeren.
1: En als je het hebt over horizontale polyfonie, ik weet niet of iedereen roept yes, ik snap precies wat het is. Wat is dat?
2: Wel, polyfonie, dus een van de typische verworvenheden van de barokmuziek eigenlijk, is een manier van muziek schrijven waarbij verschillende stemmen boven elkaar geplaatst worden en eigenlijk een onafhankelijk leven hebben. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen een compositie van Bach strippen en elke stem afzonderlijk daarvan beluisteren. En dat blijft een interessant muzikaal gegeven. Die muziek is ook zo opgebouwd. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk is die polyfonie, dat is een melodische polyfonie. Ja, in de tijd van Bach werd het muzikaal medium dat gebruikt werd, was de melodie en harmonie uiteraard. Wat ik geprobeerd heb is dus die vertaling te maken van die polyfonie gebaseerd op melodie naar een soort polyfonie gebaseerd op een fysiek handelen. In dit geval dus van de cellist. En heb ik een soort polyfonie proberen te gebruiken waarbij dat in plaats van verschillende stemmen de cellist verschillende speeltechnieken heeft. Dus je kan een soort mapping maken, bij wijze van spreken. En ja, dat is een beetje de achtergrond van dit stuk. Ja.
1: Nu heb je ook een gedeelte, als je dan je ogen dicht hebt, lijkt het net alsof er een soort, alsof jij met een soort brontol of zo op die snaren zit. Wat doe je daar precies?
3: Dat is de doosnaar van de cello, die is in scordatura gestemd, dus die is een octaaf naar omlaag gestemd, waardoor het die niet de normale do klinkt, maar die klinkt dan zo. En als je, als je daar hard op gaat strijken en je gebruikt je vinger om de snaar te trekken, dan gaat de snaar zelf tegen de toets kletteren. En dat is dan eigenlijk dat geluid dat je krijgt. Voilà. Dat is het middenstuk, als je die lage do hoort, dat is wat ik dus eigenlijk van techniek toepas.
1: Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de kletterende snaar van Antal, hè? Want dat is ook door dat je half het pedaal indrukt, doe jij nu ook iets half eigenlijk, hè?
3: Ja, ik denk dat, maar dat de context is hier natuurlijk is compleet anders. Hij spreekt over een toewerken naar een climax van een stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk, je spreekt over effecten, terwijl ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
2: Goed.
1: 3 uur later. Oké, ik snap het.
2: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed. Je kan daar opgewonden van raken, je kan daar. Mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna, of is mij al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer. Mijn moeder is veel visueler ingesteld bijvoorbeeld, en dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst, ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld voor de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppe. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.

Vanuit Music Q in Amsterdam was dit een uur lang deel 2 tot en met 4 van Cycle. Een improvisatie van Jeroen van Vliet op piano elektronica, Erwin Van op tenorsaxofoon elektronica en Jacob Bro, gitaar en eveneens elektronica. De opname van dit concert werden op 12 november in muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogou. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Fraanje. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur besteden we aan het 13e van 18 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar dus van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In een nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, maar daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden van december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het spektakelstuk Interzone uit 2004 van de Duitse componist Enno Poppe. De centrale rol in dit monumentale werk voor stem, kamerensemble, vocalisten en video was weggelegd voor bariton Omar Ebrahim en de vocale acrobatiek van de vocaalsoliste Stuttgart. In combinatie met ensemble Mozaïek en de filmbeelden van Anne Quirijnen werd het publiek op overrompelende wijze meegesleept naar een brave new world. Luistert u de komende 80 minuten naar de Nederlandse première van Interzone van Enno Poppe, die trouwens het werk ook dirigeert.

Pepper.

darkness. But tell me, speak again.

En dat was een groot deel van Système Solaire van Christopher Zegers, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, onderdeel van het festival November Music 2010. In de vorige November Music uitzending was al een groot deel van het concert te horen dat Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro gaven in de toonzaal, ook in Den Bosch. U hoort nu het resterende eerste deel van het vijfdelige cycle.

0: En dat was tot slot het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro in de toonzaal in Den Bosch. En de opnames werden gemaakt door Glenn Mogot. Ik zal nog even zeggen wat zij spelen. Jeroen van Vliet, piano en elektronica. Erwin Van, ook tenor, saxofoon en ook elektronica. En Jacob Bro, gitaar en ook elektronica. Tot zover dan deze 13e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Maandag 18 juli gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. En u kunt dan onder andere luisteren naar het concert rond de Brabantse componist Merijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum.
1: It's quite an easy operation.

So it's kind of like a state.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 14e van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens Festival November Music 2010. Dit festival vond vorig jaar plaats tussen 10 en 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal rond de talentvolle Brabantse componist Marijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum, zoals dat klonk in Cineac Sonore. Voorafgaande aan de wereldpremière van Antipode van Marijn Bisschops brachten de drie muzici vooraf een van hun favoriete solostukken. Het spits werd afgebeten door de uit Polen afkomstige Eindhovense klavecineste Goska Isvording. Van de Poolse componist Alexander Grieka is bekend dat ze weinig over zichzelf en haar werk kwijt wil. Grieka gebruikt regelmatig het klavecimbel in haar werken, zowel solo als in kleine ensemblebezetting. Jumek uit 2006, dat vandaag op het programma staat, is haar eerste werk voor klavecimbel en elektronica. Luister naar Goska Isvording en een tape.

Dit was Jumek voor klaversymbool en tape van de Poolse componiste Aleksandra Grika. U hoorde Goska Iswording. In Sirène voor fluit en tape uit 1978 van de Nederlandse componist Ton Bruinel vormt de roep van een uiltje uit het mediterrane gebied de kern van waaruit Bruinel zijn compositie opbouwt. Op subtiele wijze laat hij elektronische geluiden opgaan in live blokfluitspel. Luister nu naar Sirène of Sirène van Ton Bruinel, uitgevoerd door blokfluitist Marten Rood.

Dit was Serein van Ton Bruinel, uitgevoerd door Martin Rood op blokfluit en tape. De Ierse componist Ed Bennett schrijft over zijn compositie Ghosts, en dit is een compositie voor versterkte viola d'amore, het volgende. Ghosts werd geschreven voor Garth Knox. De titel verwijst naar denkbeelden die in mij opkwamen toen ik 's nachts in het Irish Cultural Institute in Parijs werkte. Maar het verwijst ook naar de verborgen resonantiesnaren van het instrument die een andere aanwezigheid in de muziek creëren. Deze snaren zijn in verschillende plaatsen in het stuk versterkt om deze bijzondere kwaliteit te benadrukken. Luistert u naar Annegret Meyer-Lindenberg in Ghosts van Ed Bennett.

Annegret Meyer Lindenberg op Viola d'Amore in Ghosts van Ed Bennett. We luisteren naar opnames van een concert in de toonzaal te s'Hertogenbosch tijdens het Festival November Music 2010. We komen nu toe aan het hoofdwerk, namelijk de wereldpremière van Antipode van Merijn Bisschops. Antipode is een drieluik van solo's voor Viola d'Amore, traverso en clavecimbel. In ieder deel gaat een van deze instrumenten het samenspel aan met geluidsopnames van datzelfde instrument, terwijl deze ontstemd en geprepareerd bespeeld wordt. Rauwe composities met elk een dwarse spanningsboog, fragmentarische uitersten en een wildgroei aan ongepolijst materiaal. De drie delen kunnen in willekeurige volgorde als drieluik worden uitgevoerd of als afzonderlijke solowerken. In de uitvoering van vandaag klinkt het complete drieluik met achtereenvolgens Annegret Meyer Lindenberg op Viola d'Amore, Martin Rood op traverso en tenslotte Goska Isvording op clavecimbel. De geluidsregie van de tape was in handen van de componist zelf. Luistert u naar Antipode 1, 2 en 3 van Merijn Bisschops.

het smalle lichaam met het effen licht schaduwloos, de oude oneindigheid over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Alle afstand herleidt tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Rondzwallen licht gebreid, de voeten spitsen, schaduwloos, over de purperen afstand herleid, tot de oude flanken. Rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid, tot de oude oneindigheid.

smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude

mooi, er staat altijd op tekeningen. Mm-hmm.

Hoi.

0: あ、やだ、誰もいなくなっちゃった。
1: Bye, Mom.

0: zit hier
1: nog voor? Dat wil ik ook niet weten.
2: Double.

dacht ik dat, dat daar licht aan was. Ja. Ik zo, oh, er zit iemand. Oh, dat wil ik ook niet weten. Ik heb het niet gezien.

0: Het lijkt me ook heel raar om iets op te nemen en het nooit meer af te luisteren. Kan je dat ook gewoon weggooien?
1: Ik kan dat niet, nee. Ik moet altijd, dat moet ik altijd bewaren.

dat zou zeer veel complexer zijn.

Ja, ik merk het als meer zo. Het is datzelfde idee dat je

0: Dit waren achtereenvolgens Filter or Flip van Mike Nas en When the Sound of Your Voice Slips Through My Fingers van Katie van Eck. De Neue Vokalsolisten Stuttgart sloten het concert af met Nein Allein van de Duitse componiste Carola Bauchholt uit 2000.
1: Yeah.

Shit! Idiot! Ik heb je schijf!

Du Arschloch, du Scheißjahr!

Wischen ab.

Dit was Nein Allein van Carola Baukholt, uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opname van dit concert werd op 13 november 2010 voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel in muziekcentrum De Toonzaal te 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live, u luistert naar de concertzender. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds ruimte in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En tijdens Cineac Sonore werd door Muziekcentrum Nederland de nieuwste cd gepresenteerd met elektronische muziek van Rosalie Hirs. Hirs combineert haar elektronische muziek steeds vaker met zelfgeschreven teksten. Zo ook Pulsers uit 2007, waarnaar u nu kunt luisteren.

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Rommert Calier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was tot slot van het eerste deel van een drieluik rond Christian Wolff, een improvisatie door John Tilbury op piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp. U luistert naar muziek van het festival November Music 2010. Met een special rond het driedelig project rond de Amerikaanse componist Christian Wolff. De tweede set begint met een improvisatie van het trio Tilbury, Dutsch en Davies. Daarna speelt harpist Rhodri Davies een première van Christian Wolff. Zijn For Harp Player is speciaal voor Davies geschreven en wel in de wetenschap dat hij zowel thuis is in uitgeschreven composities als improvisatie. En hij schrikt niet terug om onconventionele geluiden aan de harp te ontlokken. Daarna klinkt nog Esva van de jonge Engelse componist Mariam Radzey. En dit is speciaal geschreven voor het trio. Radzey studeert compositie aan de Durham University, onder meer bij Richard Reinfels. Luistert u nogmaals naar John Tilbury piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankt in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een salute aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yung Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yung Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkadefabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concert uit 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit premièrewerk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffrey en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Heggen, contrabas.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffery en Douchegordijn van Cor Voeler. Het programma vervolgt nu met Gesti van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Gesti van Luciano Berio.

U hoorde naar de fluitsolo Jesty een improvisatie van Mary Oliver, viool Rosemarie Haggen contrabas en Erik Bosgraaf op blokfluit. Nicolien Soeter schreef voor dit trio in opdracht van November Music het werk Morph. In Morph brengt Soeter natuurlijke vormen en processen tot leven. Denk aan stollingsgesteente, door erosie afgesleten rotsen, korstmorsen, algen, modder en dat alles in onweerstaanbare klanken gevat. Dit is de wereldpremière van Morph.

Dit was aan het slot van een concert uit editie 2009 van het festival November Music, de première van Morf van Nicoline Soeter. De opnames werden in muziekcentrum De Toonzaal voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Music When Soft Voices Die uit 2002 van Roderick de Man.

Thank you.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Thank you.

See how easy they are. See how easy they are.

0: was in the air.
1: And they're just staring at me. And sleep.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste concertzende live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Denny. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perakmanon voor strijkkwartet en slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

Dat was Paregmenon van Joe Kondo, uitgevoerd door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini-kwartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eyken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefex. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het Nieuwe Ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.

Dat was Désert van Edgar Varèse door het Nieuw Ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonor. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Clairs Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Clairs Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in tram in America e ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Clairs Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

voor mij zijn, man. Hoor maar veilig. Hoor maar veilig. Hoor maar veilig. Hoor maar veilig. Hoor maar veilig.

Wat de fuck? Oh,

That is. But.

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitsel Andreessen en Jim Black. Dit was Concertzender Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de Toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

without any supper. Give him Cenobalt and Lothar.

Dit was de Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink, uitgevoerd door De Helling en Nieuw Amsterdam Spijl. En de opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van der Wiel. En na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de loungezaal van de Verkadefabriek. En daar was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. En in al deze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken van deze Cineac Sonore. Vandaag kunt u luisteren naar Funktion Indigo uit 1969 en Terminus 10 uit 1967 van Gottfried Michael König.